Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live-uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Dit is Radio Express.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor je Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Leerlingen die kiezen voor een job in de zorg kunnen nu oefenen in het nieuwe zorglab van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Ze trainen er met een levensechte simulatiepop, virtual reality en realistische noodsituaties. Alles gebeurt in een veilige omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces. Ook zorgprofessionals kunnen er opleidingen volgen. Met het zorglab en pop Leon wil het Stedelijk Onderwijs toekomstige zorgverleners beter voorbereiden en meer jongeren warm maken voor een job in de zorg. District Antwerpen en Co-Nova organiseren zaterdag Supernova op het Kiel. Het wordt een feestelijke afsluiter van het seizoen en de start van de zomer. Je mag je verwachten aan live muziek, straatanimatie en familieplezier. Op het programma staan onder andere een brassband en een circusact. Er is ook een familiedorp, een rommelmarkt en eten en drinken. Het evenement loopt van 13 tot 17 uur en is gratis voor iedereen. Het grasveld naast Co-Nova vind je in de Schijfstraat, vlakbij de Sint-Bernardse Steenweg. Het wijkondersteuningsteam Antwerpen-West heeft een vrouw opgepakt na een drugsonderzoek in de Oude Manstraat. De politie controleerde eerst een man die verklaarde dat hij net marihuana had gekocht. Bij een huiszoeking bij de vrouw vonden agenten ongeveer een kilo marihuana. Die werd in beslag genomen, net als een gsm waarop bestellingen binnenkwamen. De vrouw zat thuis met een enkel band en schond met deze handel haar voorwaarden. Ze werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

Deze namiddag komen er stapelwolken en wordt het drukkend warm. Het kwik gaat naar 33 graden en de kans op onweer stijgt. Morgen en zondag is het zonnig en warm met 's avonds opnieuw mogelijk gedonder. Zondag is het erg zwoel bij maxima rond 34 graden. Maandag stijgt het kwik mogelijk naar een graad of 36.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Leerlingen die kiezen voor een job in de zorg kunnen nu oefenen in het nieuwe zorglab van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Ze trainen er met een levensechte simulatiepop, virtual reality en realistische noodsituaties. Alles gebeurt in een veilige omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces. Ook zorgprofessionals kunnen er opleidingen volgen. Met het zorglab en pop Leon wil het Stedelijk Onderwijs toekomstige zorgverleners beter voorbereiden en meer jongeren warm maken voor een job in de zorg. Het wijkondersteuningsteam Antwerpen-West heeft een vrouw opgepakt na een drugsonderzoek in de Oude Manstraat. De politie controleerde eerst een man die verklaarde dat hij net marihuana had gekocht. Bij een huiszoeking bij de vrouw vonden agenten ongeveer een kilo marihuana. Die werd in beslag genomen, net als een gsm waarop bestellingen binnenkwamen. De vrouw zat thuis met een enkel band en schond met deze handel haar voorwaarden. Ze werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Drie juwelierszaken in de Antwerpse Diamantwijk zijn gerechtelijk verzegeld na een controle in een onderzoek naar witwassen. De Antwerpse en de federale gerechtelijke politie stelden verschillende inbreuken vast in de boekhouding van zaken aan de Keizerlei en in de Vestingstraat. Er zijn ook documenten in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens het Antwerpse parket passen de zaken in een gekend patroon, waarbij op het eerste zicht gewoon juwelierszaken worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld en fiscale fraude. Het onderzoek loopt verder.

ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Op zondag 5 juli kan je deelnemen aan een begeleide wandeling door de bloementuinen van het Rivierenhof in Deurne. De rondleidingen starten om 10 uur en om 14 uur en duren telkens 2 uur. Gids Dirk Chevalier neemt je mee langs onder andere de Blauwe Regentuin, de Azalea-tuin en de Rozentuin. Onderweg leer je meer over de opbouw van de tuinen en de verschillende plantensoorten. Ideaal dus voor tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Op zondag 5 juli in het Rivierenhof.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Leerlingen die kiezen voor een job in de zorg kunnen nu oefenen in het nieuwe zorglab van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Ze trainen er met een levensechte simulatiepop, virtual reality en realistische noodsituaties. Alles gebeurt in een veilige omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces. Ook zorgprofessionals kunnen er opleidingen volgen. Met het zorglab en pop Leon wil het Stedelijk Onderwijs toekomstige zorgverleners beter voorbereiden en meer jongeren warm maken voor een job in de zorg. De nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool op de Meer opent pas in september 2028. Dat is 2 jaar later dan gepland. De vertraging komt door stabiliteitsproblemen bij een historisch gebouw dat deel uitmaakt van het project. Tot dan blijven de 6000 studenten en 650 medewerkers op Campus Groenplaats. De nieuwe campus wordt samen met Campus Zuid een van de grootste van de hogeschool. Het wijkondersteuningsteam Antwerpen-West heeft een vrouw opgepakt na een drugsonderzoek in de Oude Manstraat. De politie controleerde eerst een man die verklaarde dat hij net marihuana had gekocht. Bij een huiszoeking bij de vrouw vonden agenten ongeveer 1 kilo marihuana. Die werd in beslag genomen, net als een gsm waarop bestellingen binnenkwamen. De vrouw zat thuis met een enkel band en schond met deze handel haar voorwaarden. Ze werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Deze namiddag komen er stapelwolken en wordt het drukkend warm. Het kwik gaat naar 33 graden en de kans op onweer stijgt. Morgen en zondag is het zonnig en warm met 's avonds opnieuw mogelijk gedonder. Zondag is het erg zwoel bij maxima rond 34 graden. Maandag stijgt de kwik mogelijk naar een graad of 36.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Drie juwelierszaken in de Antwerpse Diamantwijk zijn gerechtelijk verzegeld na een controle in een onderzoek naar witwassen. De Antwerpse en de federale gerechtelijke politie stelden verschillende inbreuken vast in de boekhouding van zaken aan de Keizerlei en in de Vestingstraat. Er zijn ook documenten in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens het Antwerpse parket passen de zaken in een gekend patroon, waarbij op het eerste zicht gewoon juwelierszaken worden gebruikt voor het witwassen van criminelen. Geld en fiscale fraude. Het onderzoek loopt verder. District Antwerpen en Co-Nova organiseren zaterdag Supernova op het Kiel. Het wordt een feestelijke afsluiter van het seizoen en de start van de zomer. Je mag je verwachten aan live muziek, straatanimatie en familieplezier. Op het programma staan onder andere een brassband en een circusact. Er is ook een familiedorp, een rommelmarkt en eten en drinken. Het evenement loopt van 13 tot 17 uur en is gratis voor iedereen. Het grasveld naast Co-Nova vind je in de Schijfstraat, vlakbij de Sint-Bernardse Steenweg. Leerlingen die kiezen voor een job in de zorg kunnen nu oefenen in het nieuwe zorglab van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Ze trainen er met een levensechte simulatiepop, virtual reality en realistische noodsituaties. Alles gebeurt in een veilige omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces. Ook zorgprofessionals kunnen er opleidingen volgen. Met het zorglab en pop Leon wil het Stedelijk Onderwijs toekomstige zorgverleners beter voorbereiden en meer jongeren warm maken voor een job in de zorg.

ben Patrick van Oetsel, dialectiets uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Walvissen zijn enorm, maar hun impact op de wereld is nog groter. Hun uitwerpselen voeden immers fytoplankton. Dat zijn microscopisch kleine plantachtige organismen die de basis vormen van veel voedselketens in het water. Zooplankton voedt zich met fytoplankton. Kleine vissen eten zooplankton. En deze vissen staan op hun beurt op het menu van grotere dieren, waaronder walvissen. En ook op het land is fytoplankton van levensbelang. Want het zet immers zonlicht om in zuurstof. Om zelf snel te groeien, heeft fytoplankton uiteraard ook voedingsstoffen nodig. En die haalt het met tonnen uit walvispoep, die dan weer werkt als een supermeststof. Wordt je nachtrust verstoord door beenkrampen? Mijd dan zeker producten die cafeïne bevatten, want deze stof kan spiersamentrekkingen uitlokken. Eet en drink wel levensmiddelen waar veel magnesium in zit, zoals groente, vlees, graan en melkproducten. Daarnaast is het ook goed om magnesiumcitraat te slikken.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Het Bierpassie Weekend komt eraan op 19, 20 en 21 juni. En daarom zit ik bij Ben Vinken. Ja, het gaat al een lange tijd mee, hè, dat Bierpassie Weekend.
2: Ja, dat is een kwestie van volhouden. Hè. En het is een evenement dat helemaal aansluit bij wat ik doe. Het uitgeven van een biermagazine om de 3 maanden. Daardoor ken je ook alle brouwers heel goed. En die krijg ik toch elk jaar mee om een bijzonder bierevenement te doen. Want het is toch wel het mooiste van het land, denk ik.
1: Is ook de 25e editie? Wil dat zeggen dat er wat extra's is?
2: Oh, het is zo dat het opzet is gelijk als elk jaar. Dus we hebben daar een 20-tal standen met van de meest toonaangevende brouwerijen dus in België. Dus de kwaliteit van de bieren is uitermate gegarandeerd. Maar dit jaar, de 25e keer, ja, hebben we toch wat speciale dingetjes. We hebben aanwezigheid van de Ridders van de Roerstok. Hè, dat is de gilde eigenlijk van de brouwers. En die komen ook af om mij ergens te bedanken voor die 25 jaar dat ik dat doe. Dat is toch een mijlpaal. Anderzijds hebben we ook een samenwerking dit jaar met een heel sympathieke man van die de cafés probeert terug in leven te houden. Dat is de Ben Moeling, die van de Kroegtijgers. We hebben ook een activiteit mee op zondag, waarbij we de cafébazen gratis uitnodigen. Maar voor de rest is het hetzelfde opzet. Hè? Dus lekker bier, kom op proeven. In een heel mooie setting, de handelsbeurs van Antwerpen. Dat is toch niet niks. Dat is een bierkathedraal waar we eigenlijk de hoogmis van het bier zullen opvoeren.
1: Welke pintjes dat we daar allemaal kunnen proeven, daar gaan we zo meteen voor.

0: Ik zit nog steeds bij Ben Vinken van het Bierpassie Weekend. De 25e editie in de handelsbeurs. Je had al gezegd, er zijn een 20-tal brouwerijen aanwezig. Zijn dat dan de hele grote of zijn er ook kleinere bij?
1: Ja, het is een mix, maar voornamelijk omdat wij natuurlijk het blad ook uitgeven in de Franse taal, hebben wij ook heel goede connecties met Waalse brouwers. En er zijn er nog wel wat aanwezig, gelijk een Collier is er, de brouwerij van Pédieu, dat is toch een merk dat heel goed doet, Brasserie de Silly, Brasserie Troisef en Brasserie Duboc. Dus dat zijn eigenlijk de Waalse brouwers, maar daarnaast hebben we natuurlijk, we hebben ook de typisch grote merken, Duvel natuurlijk, Cornet, Triple Carmeliet, die zijn er ook. Hè,
0: maar de Antwerpse, wat zijn er zo Antwerpse brouwerijen?
1: Antwerpen zou ik zeggen, ja, ik mag toch zeggen dat Duvel nog Antwerpen is. Hè, dus Duvel heeft dan toch wel heel mooie bieren. Waaronder het Bolleke de Koning dat ze nog altijd promoten en ondersteunen, dat vind ik geweldig. Ja, we hebben ook uit de provincie nog. Dus het Anker, het Mechelen.
0: La Bonas, denk ik.
1: La Bonas en Vermeers, die alle twee in Malle brouwen. In Westmalle, dus dat is die Other Westmalle Brewery. Klein, maar toch wel speciaal. Ja, en voor de rest zijn er toch wel ook nog mooie bieren te proeven. Van Onsebroek is er, het Achelse Kluis. Lindemans, dus we hebben ook Oude Geuze aan boord, Malheur, Korsendonk, ook Antwerpen natuurlijk. En als ik nog volledig mag zijn, de Brabander, dat is ook een mooie brouwerij. Tipsy van de gebroeders Hermans, dus
0: het Mortel.
1: Mogen we toch ook als Antwerpers beschouwen. En dan heb je nog Grimbergen. En in mijn bar, Bens Biersommelier Bar, ga je nog heel veel mooie bieren vinden die geen stand hebben, maar die toch absoluut bij mij wouden zijn.
0: Misschien nog even kort, alle gegevens op een rij, waar, wanneer en informatie?
1: Ja, dus 19, 20, 21 juni, bierpassieweekend.be, daar vind je ook alle bieren, alle brouwers die meedoen. En ja, eigenlijk staat daar ook alles wat je moet vinden.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Deze namiddag komen er stapelwolken en wordt het drukkend warm. Het kwik gaat naar 33 graden en de kans op onweer stijgt. Morgen en zondag is het zonnig en warm met 's avonds opnieuw mogelijk gedonder. Zondag is het erg zwoel bij maxima rond 34 graden. Maandag stijgt het kwik mogelijk naar een graad of 36.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het wijkondersteuningsteam Antwerpen-West heeft een vrouw opgepakt na een drugsonderzoek in de Oude Manstraat. De politie controleerde eerst een man die verklaarde dat hij net marihuana had gekocht. Bij een huiszoeking bij de vrouw vonden agenten ongeveer een kilo marihuana. Die werd in beslag genomen, net als een gsm waarop bestellingen binnenkwamen. De vrouw zat thuis met een enkel band en schond met deze handel haar voorwaarden. Ze werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool op de Meer opent pas in september 2028. Dat is 2 jaar later dan gepland. De vertraging komt door stabiliteitsproblemen bij een historisch gebouw dat deel uitmaakt van het project. Tot dan blijven de 6000 studenten en 650 medewerkers op Campus Groenplaats. De nieuwe campus wordt samen met Campus Zuid een van de grootste van de hogeschool. 3 juwelierszaken in de Antwerpse Diamantwijk zijn gerechtelijk verzegeld na een controle in een onderzoek naar witwassen. De Antwerpse en de federale gerechtelijke politie stelden verschillende inbreuken vast in de boekhouding van zaken aan de Keizerlei en in de Vestingstraat. Er zijn ook documenten in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens het Antwerpse parket passen de zaken in een gekend patroon, waarbij op het eerste zicht gewoon juwelierszaken worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld en fiscale fraude. Het onderzoek loopt verder.

0: juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen, en elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Op vrijdag 10 juli viert Merksem het feest van de Vlaamse gemeenschap en ze doen dat met Merksem Feest en Zingt. Vanaf 16 uur is er animatie voor het hele gezin met onder meer DJ Handjes in de Lucht voor de jongsten. Vanaf 20 uur kan je meezingen met Vlaanderen Zingt met bekende klassiekers. Wim Soutaar opent het avondprogramma en Sam Goris sluit feestelijk af rond middernacht. Vrijdag 10 juli, Park Boekenborg in Merksem.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

welkes allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien horen we maar alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Dit is Radio Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Deze namiddag komen er stapelwolken en wordt het drukkend warm. Het kwik gaat naar 33 graden en de kans op onweer stijgt. Morgen en zondag is het zonnig en warm met 's avonds opnieuw mogelijk gedonder. Zondag is het erg zwoel bij maximaal rond 34 graden. Maandag stijgt het kwik mogelijk naar een graad of 36.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het wijkondersteuningsteam Antwerpen-West heeft een vrouw opgepakt na een drugsonderzoek in de Oude Manstraat. De politie controleerde eerst een man die verklaarde dat hij net marihuana had gekocht. Bij een huiszoeking bij de vrouw vonden agenten ongeveer een kilo marihuana. Die werd in beslag genomen, net als een gsm waarop bestellingen binnenkwamen. De vrouw zat thuis met een enkel band en schond met deze handel haar voorwaarden. Ze werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool op de Meer opent pas in september 2028. Dat is 2 jaar later dan gepland. De vertraging komt door stabiliteitsproblemen bij een historisch gebouw dat deel uitmaakt van het project. Tot dan blijven de 6000 studenten en 650 medewerkers op Campus Groenplaats. De nieuwe campus wordt samen met Campus Zuid een van de grootste van de hogeschool. 3 juwelierszaken in de Antwerpse Diamantwijk zijn gerechtelijk verzegeld na een controle in een onderzoek naar witwassen. De Antwerpse en de federale gerechtelijke politie stelden verschillende inbreuken vast in de boekhouding van zaken aan de Keizerlei en in de Vestingstraat. Er zijn ook documenten in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens het Antwerpse parket passen de zaken in een gekend patroon, waarbij op het eerste zicht gewoon juwelierszaken worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld en fiscale fraude. Het onderzoek loopt verder.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes gewoon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad. Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Mas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Our Friends Electric van Tubeway Army uit 1979 was totaal anders dan de meeste hits van dat moment. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Gary Numan, die per ongeluk de synthesizer ontdekte toen hij eigenlijk een punkalbum wilde maken. De track was opgebouwd uit een minimale bezetting en bovenal de ijskoude klanken van de Minimoog en Polymoog. De robotachtige sfeer paste perfect bij de thematiek. Numan baseerde de tekst immers op eigen science-fiction verhalen over een eenzame toekomst waarin mensachtige machines diensten leveren aan huis, onherkenbaar als robot. De vriend in dit nummer is er zo een robotprostituee. Numan, die later vertelde dat hij als jongere worstelde met onder andere eenzaamheid, raakte met dit nummer een gevoelige snaar. Ondanks, of juist dankzij, de emotieloze zang en onhechte sfeer werd het een miljoenenseller die in Engeland maar liefst 4 weken op 1 stond. Our Friends Electric werd bovendien een blauwdruk voor synthpop en later ook gesampled door onder meer Sugar Babes in de hit Freak Like Me. Een grensverleggende hit dus die het geluid van de jaren 80 aankondigde.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk.

Hoort niet, het hoort. Vooral de voortkamer uit onze folklore, zagen met een legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar ik al een heel hard ga van genieten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het tragische verhaal van Ritchie Valens begint in 1958. Geboren in Californië met Mexicaanse en Indiaanse roots, schreef hij op jonge leeftijd enkele nummers die pas na zijn dood, begin de jaren 60, postuum zouden worden uitgebracht. Op 17-jarige leeftijd kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk, samen met Big Bopper en Buddy Holly. Die fatale dag, 3 februari 1959, ging de geschiedenis in als The Day the Music Died. Toch leeft zijn muziek voort. Ritchie Valens zal altijd herinnerd worden om zijn twee grootste hits, Donna en La Bamba. Dat laatste was oorspronkelijk een traditioneel Mexicaans volkslied, maar Valens gaf het een frisse rock'n'roll twist. La Bamba straalt jeugdig enthousiasme uit en sloeg meteen aan bij het tienerpubliek van die tijd. Opmerkelijk genoeg stond het nummer op de B-kant van de single Donna en haalde het aanvankelijk geen hoge notering in de Amerikaanse hitlijsten. Pas in 1987 brak La Bamba wereldwijd door. De gelijknamige film over het leven van Ritchie Valens, geregisseerd door Taylor Hackford en gesteund door Coca-Cola, werd een internationaal succes. De soundtrack, vertolkt door Los Lobos, met goedkeuring van Valens' familie, katapulteerde La Bamba naar de nummer 1 positie in de hitlijsten over heel de wereld. En La Bamba was meer dan een lied, het werd een dans. Net zoals de Macarena en de Lambada was het een ritmische beweging die mensen samenbracht. Bambolear La Bamba betekent letterlijk swingen op de klanken van La Bamba. In onze contrée wordt het nummer nog vaak gedraaid op feesten en fuiven, vaak als start zijn voor de kusjesdans, een moment waarop velen elkaar voor het eerst leerden kennen. En nu is het tijd om terug te gaan naar het origineel. We laten La Bamba opnieuw op je los in de eerste authentieke versie van Ritchie Valens.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemiddag, welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 19 juni 2010. Echt, waarom was het niet op de Groenplaats op zaterdag 19 juni 2010? Maar toch kon je je even in India banen. Dat had alles te maken met de 18e editie van de Ratha Yatra. Ratha Yatra, Ratha betekent wagen en Yatra betekent letterlijk bedevaart. Dat is een Hindoestaanse feestdag waarop Heer Krishna wordt geëerd. En Hindoes door middel van dansen en zingen hun zonden kunnen laten vergeven. Op de Groenplaats kon je aan kraampjes terecht voor wierook, oliën, boeken over meditatie, lekkere Indiase hapjes en kleurrijke kleding. Met spirituele muziek op de achtergrond en priesters die gebeden opzegden, werd er dan een vuur gemaakt en brachten de Hare Krishna-gelovige offers. Daarna vertrok een stoet met de hoge gasten op een kar en die werd ook door koorden voortgetrokken. Ja, en mensen die koorden vast hadden. Zaterdag 19 juni 2004. In Antwerpen was er op 19 juni 2004 een puinhoop na het massaal intrekken van rijbewijzen. Dat kwam niet omdat de betrokken chauffeurs daarna overal opgereden waren. Het kwam omdat we er in Antwerpen niet in slaagden om de medische en psychologische test binnen de 3 maanden van een rijverbod af te werken. En dus werd de stapel ingetrokken rijbewijzen alsmaar hoger. De hoogst was er gekomen wegens overdreven ijver van de parketten, die de maanden ervoor 30-40% meer rijbewijzen hadden ingetrokken voor dronkenschap. Voor de VDAB, die de psychologische test moest afnemen, zat er dus niks anders op dan extra psychologen aan te pakken. Een drooglegging in Antwerpen, dat zat er niet in.
2: Dit is

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Zowel vanavond als in de loop van de nacht kan het fel onweer met veel regen en zware rukwinden. Het koelt af tot een graad of 19. Het weekend en ook maandag is zonnig en erg warm bij maximaal tot wel 36 graden. Maandag neemt de kans op onweer af. Ook dinsdag en woensdag blijft het hoog zonnig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool op de Meir opent pas in september 2028. Dat is 2 jaar later dan gepland. De vertraging komt door stabiliteitsproblemen bij een historisch gebouw dat deel uitmaakt van het project. Tot dan blijven de 6000 studenten en 650 medewerkers op Campus Groenplaats. De nieuwe campus wordt samen met Campus Zuid een van de grootste van de hogeschool. District Antwerpen en Co Nova organiseren zaterdag Supernova op het Kiel. Het wordt een feestelijke afsluiter van het seizoen en de start van de zomer. Je mag je verwachten aan live muziek, straatanimatie en familieplezier. Op het programma staan onder andere een brassband en een circusact. Er is ook een familiedorp, een rommelmarkt en eten en drinken. Het evenement loopt van 13 tot 17 uur en is gratis voor iedereen. Het grasveld naast Co Nova vind je in de Schijfstraat, vlakbij de Sint-Bernardse Steenweg. Het wijkondersteuningsteam Antwerpen-West heeft een vrouw opgepakt na een drugsonderzoek in de Oude Manstraat. De politie controleerde eerst een man die verklaarde dat hij net marihuana had gekocht. Bij een huiszoeking bij de vrouw vonden agenten ongeveer 1 kilo marihuana. Die werd in beslag genomen, net als een gsm waarop bestellingen binnenkwamen. De vrouw zat thuis met een enkel band en schond met deze handel haar voorwaarden. Ze werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein.

Provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Ouwera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Het Bierpassieweekend komt eraan op 19, 20 en 21 juni. En daarom zit ik bij Ben Vinken. Ja, het gaat al een lange tijd mee, hè, dat Bierpassieweekend.
2: Ja, dat is een kwestie van volhouden. Hè. En het is een evenement dat helemaal aansluit bij wat ik doe. Het uitgeven van een biermagazine om de 3 maanden. Daardoor ken je ook alle brouwers heel goed. En die krijg ik toch elk jaar mee om een bijzonder bierevenement te doen. Want het is toch wel het mooiste van het land, denk ik.
1: Is het ook de 25e editie? Wil dat zeggen dat er wat extra's is?
2: Oh, het is zo dat het opzet is gelijk als elk jaar. Dus we hebben daar een 20-tal standen met van de meest toonaangevende brouwerijen dus in België. Dus de kwaliteit van de bieren is uitermate gegarandeerd. Maar dit jaar, de 25e keer, ja, hebben we toch wat speciale dingetjes. We hebben aanwezigheid van de Ridders van de Roerstok. Hè, dat is de gilde eigenlijk van de brouwers. En die komen ook af om mij ergens te bedanken voor die 25 jaar dat ik dat doe. Dat is toch een mijlpaal. Anderzijds hebben we ook een samenwerking dit jaar met een heel sympathieke man van die de cafés probeert terug in leven te houden. Dat is de Ben Moeling, die van de Kroegtijgers. Daar hebben we ook een activiteit mee op zondag, waarbij we de cafébazen gratis uitnodigen. Maar voor de rest is het hetzelfde opzet. Hè? Dus lekker bier, kom op proeven. In een heel mooie setting, de handelsbeurs van Antwerpen. Dat is toch niet niks. Dat is een bierkathedraal waar we eigenlijk de hoogmis van het bier zullen opvoeren.
1: Welke pintjes dat we daar allemaal kunnen proeven, daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Ben Vinken van het Bierpassie Weekend. De 25e editie in de Handelsbeurs. Je had al gezegd, er zijn een 20-tal brouwerijen aanwezig. Zijn dat dan de hele grote of zijn er ook kleinere bij?
1: Ja, het is een mix, maar voornamelijk omdat wij natuurlijk het blad ook uitgeven in de Franse taal, hebben wij ook heel goede connecties met Waalse brouwers. En er zijn er nog wel wat aanwezig, gelijk een Collier is er, de brouwerij van Pédieux, hè, dat is toch een merk dat heel goed doet. Brasserie de Silly, Brasserie Troisef en Brasserie Duboc. Dus dat zijn eigenlijk de Waalse brouwers, maar daarnaast hebben we natuurlijk, we hebben ook de typisch grote merken, Duvel natuurlijk, Cornet, Triple Carmeliet, die zijn er ook. Hè,
0: maar de Antwerpse, maand. Wat zijn er zo Antwerpse brouwerijen?
1: Antwerpen zou ik zeggen, ja, ik mag toch zeggen dat Duvel nog Antwerpen is. Hè, dus Duvel heeft dan toch wel heel mooie bieren. Waaronder het Bolleke de Koning dat ze nog altijd promoten en ondersteunen, dat vind ik geweldig. Ja, we hebben ook uit de provincie nog. Dus het Anker uit Mechelen.
0: La Bonas, denk ik.
1: La Bonas en Vermeers, die alle twee in Malle brouwen. In Westmalle, dus dat is die Other Westmalle Brewery. Klein, maar toch wel speciaal. Ja, en voor de rest zijn er toch wel ook nog mooie bieren te proeven. Van Honsebroek is er, het Achelse Kluis. Lindemans, dus we hebben ook Oude Geuze aan boord. Malheur, Korsendonk, ook Antwerpen natuurlijk. En als ik nog volledig mag zijn, de Brabander, dat is ook een mooie brouwerij. Tipsy van de gebroeders Hermans, dus
0: het Mortel.
1: Mogen we toch ook als Antwerpen beschouwen. En dan heb je nog Grimbergen. En in mijn bar, Ben's Biersommelier Bar, ga je nog heel veel mooie bieren vinden die geen stand hebben, maar die toch absoluut bij mij wouden zijn.
0: Misschien nog even kort, alle gegevens op een rij, waar, wanneer en informatie?
1: Ja, dus 19, 20, 21 juni, bierpassieweekend.be, daar vind je ook alle bieren, alle brouwers die meedoen. En ja, eigenlijk staat daar ook alles wat je moet vinden. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Zowel vanavond als in de loop van de nacht kan het fel onweren met veel regen en zware rukwinden. Het koelt af tot een graad of 19. Het weekend en ook maandag is zonnig en erg warm bij maximaal tot wel 36 graden. Maandag neemt de kans op onweer af. Ook dinsdag en woensdag blijft het hoog zomer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool op de Meir opent pas in september 2028. Dat is 2 jaar later dan gepland. De vertraging komt door stabiliteitsproblemen bij een historisch gebouw dat deel uitmaakt van het project. Tot dan blijven de 6000 studenten en 650 medewerkers op Campus Groenplaats. De nieuwe campus wordt samen met Campus Zuid een van de grootste van de hogeschool. 3 juwelierszaken in de Antwerpse Diamantwijk zijn gerechtelijk verzegeld na een controle in een onderzoek naar witwassen. De Antwerpse en de federale gerechtelijke politie stelden verschillende inbreuken vast in de boekhouding van zaken aan de Keizerlei en in de Vestingstraat. Er zijn ook documenten in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens het Antwerpse parket passen de zaken in een gekend patroon, waarbij op het eerste zicht gewoon juwelierszaken worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld en fiscale fraude. Het onderzoek loopt verder. Leerlingen die kiezen voor een job in de zorg kunnen nu oefenen in het nieuwe zorglab van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Ze trainen er met een levensechte simulatiepop, virtual reality en realistische noodsituaties. Alles gebeurt in een veilige omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces. Ook zorgprofessionals kunnen er opleidingen volgen. Met het zorglab en pop Leon wil het Stedelijk Onderwijs toekomstige zorgverleners beter voorbereiden en meer jongeren warm maken voor een job in de zorg. De

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Zowel vanavond als in de loop van de nacht kan het fel onweer met veel regen en zware rukwinden. Het koelt af tot een graad of 19. Het weekend en ook maandag is zonnig en erg warm bij maximaal tot wel 36 graden. Maandag neemt de kans op onweer af. Ook dinsdag en woensdag blijft het hoog zon.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe Van Dam.
1: De federale politie heeft tijdens de flitsmarathon 102 rijbewijzen ingetrokken. Van donderdag 13 tot vrijdag 14 november werden gedurende 24 uur snelheidscontroles gehouden op 645 plaatsen in het hele land. In totaal werden 1.145.927 bestuurders gecontroleerd. Bij 47.447 voertuigen werd een snelheidsovertreding vastgesteld, goed voor 4,14% van alle controles. Dat is dan weer een lichte stijging tegenover de vorige editie in april, toen 3,99% van de gecontroleerde bestuurders te snel reed. Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegersvlug toe. Hij stuurt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen. Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Zowel vanavond als in de loop van de nacht kan het fel onweer met veel regen en zware rukwinden. Het koelt af tot een graad of 19. Het weekend en ook maandag is zonnig en erg warm bij maximaal tot wel 36 graden. Maandag neemt de kans op onweer af. Ook dinsdag en woensdag blijft het hoog zon.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Antwerpen en Co-Nova organiseren zaterdag Supernova op het Kiel. Het wordt een feestelijke afsluiter van het seizoen en de start van de zomer. Je mag je verwachten aan live muziek, straatanimatie en familieplezier. Op het programma staan onder andere een brassband en een circusact. Er is ook een familiedorp, een rommelmarkt en eten en drinken. Het evenement loopt van 13 tot 17 uur en is gratis voor iedereen. Het grasveld naast Co-Nova vind je in de Schijfstraat, vlakbij de Sint-Bernardse Steenweg. Drie juwelierszaken in de Antwerpse Diamantwijk zijn gerechtelijk verzegeld na een controle in een onderzoek naar witwassen. De Antwerpse en de federale gerechtelijke politie stelden verschillende inbreuken vast in de boekhouding van zaken aan de Keizerlei en in de Vestingstraat. Er zijn ook documenten in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens het Antwerpse parket passen de zaken in een gekend patroon, waarbij op het eerste zicht gewoon juwelierszaken worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld en fiscale fraude. Het onderzoek loopt verder. Leerlingen die kiezen voor een job in de zorg kunnen nu oefenen in het nieuwe zorglab van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Ze trainen er met een levensechte simulatiepop, virtual reality en realistische noodsituaties. Alles gebeurt in een veilige omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces. Ook zorgprofessionals kunnen er opleidingen volgen. Met het zorglab en pop Leon wil het Stedelijk Onderwijs toekomstige zorgverleners beter voorbereiden en meer jongeren warm maken voor een job in de zorg.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuis er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens languit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart. Geveld door de griep, rust nemen en veel drinken zijn dan uiteraard van levensbelang. Maar ook de juiste voeding, zoals kippensoep en bouillon. Maar wist je dat bananen ook veel voor jou kunnen betekenen? Ze zijn immers makkelijk te kauwen en vallen licht op de maag. Ze zijn bovendien zetmeelrijk en bevatten veel goede voedingsstoffen. In banaantjes zit vrij veel kalium, zo'n 450 milligram per stuk. Kalium is een mineraal dat een belangrijke rol speelt bij je vochtbalans en daarom onmisbaar is als je diarree of griep hebt.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Het Bierpassie Weekend komt eraan op 19, 20 en 21 juni. En daarom zit ik bij Ben Vinken. Ja, het gaat al een lange tijd mee, hè, dat Bierpassie Weekend.
2: Ja, dat is een kwestie van volhouden. Hè. En het is een evenement dat helemaal aansluit bij wat ik doe. Het uitgeven van een biermagazine om de 3 maanden. Daardoor ken je ook alle brouwers heel goed. En die krijg ik toch elk jaar mee om een bijzonder bierevenement te doen. Want het is toch wel het mooiste van het land, denk ik.
1: Ja, ook de 25e editie, wil dat zeggen dat er wat extra's is?
2: Oh, het is zo dat het opzet is gelijk als elk jaar. Dus we hebben daar een 20-tal standen met van de meest toonaangevende brouwerijen dus in België. Dus de kwaliteit van de bieren is uitermate gegarandeerd. Maar dit jaar, de 25e keer, ja, hebben we toch wat speciale dingetjes. We hebben aanwezigheid van de Ridders van de Roerstok. Hè, dat is de gilde eigenlijk van de brouwers. En die komen ook af om mij ergens te bedanken voor die 25 jaar dat ik dat doe. Dat is toch een mijlpaal. Anderzijds hebben we ook een samenwerking dit jaar met een heel sympathieke man van die de cafés probeert terug in leven te houden. Dat is de Ben Moeling, die van de Kroegtijgers. Daar hebben we ook een activiteit mee op zondag, waarbij we de cafébazen gratis uitnodigen. Maar voor de rest is het hetzelfde opzet. Hè. Dus lekker bier, kom op proeven. In een heel mooie setting, de handelsbeurs van Antwerpen. Dat is toch niet niks. Dat is een bierkathedraal waar we eigenlijk de hoogmis van het bier zullen opvoeren.
1: Welke pintjes dat we daar allemaal kunnen proeven, daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Ben Vinken van het Bierpassie Weekend. De 25e editie in de Handelsbeurs. Je had al gezegd, er zijn een 20-tal brouwerijen aanwezig. Zijn dat dan de hele grote of zijn er ook kleinere bij?
1: Ja, het is een mix, maar voornamelijk omdat wij natuurlijk het blad ook uitgeven in de Franse taal, hebben wij ook heel goede connecties met Waalse brouwers. En er zijn er nog wel wat aanwezig, gelijk een Collier is er, de brouwerij van Pédieux, hè, dat is toch een merk dat heel goed doet. Brasserie de Silly, Brasserie Troisef en Brasserie Duboc. Dus dat zijn eigenlijk de Waalse brouwers, maar daarnaast hebben we natuurlijk... We hebben ook de typisch grote merken, Duvel natuurlijk, Cornet, Triple Carmeliet. Die zijn er ook. Hè,
0: maar de Antwerpse, wat zijn er zo Antwerpse brouwerijen?
1: Antwerpen zou ik zeggen, ja... Ik mag toch zeggen dat Duvel nog Antwerpen is. Hè? Dus Duvel heeft dan toch wel heel mooie bieren. Waaronder het Bolleke de Koning dat ze nog altijd promoten en ondersteunen. Dat vind ik geweldig. Ja, we hebben ook uit de provincie nog. Dus het Anker uit Mechelen.
0: La Bonas, denk ik.
1: La Bonas en Vermeers. Hè, die alle ja. twee in Malle brouwen. In Westmalle. Dus dat is die Other Westmalle Brewery. Hè. Klein, maar toch wel speciaal. Ja, en voor de rest zijn er toch wel ook nog mooie bieren te proeven. Van Onsebroek is er, het Achelse Kluis, Lindemans. Dus we hebben ook Oude Geuze aan boord. Malheur, Korsendonk, ook Antwerpen natuurlijk. En als ik nog volledig mag zijn, de Brabander, dat is ook een mooie brouwerij. Tipsy van de gebroeders Hermans. Dus,
0: het Mortel.
1: Mogen we toch ook als Antwerpers beschouwen. En dan heb je nog Grimbergen. En in mijn bar, Ben's Biersommelier Bar, ga je nog heel veel mooie bieren vinden die geen stand hebben, maar die toch absoluut bij mij wouden zijn.
0: Misschien nog even kort, alle gegevens op een rij, waar, wanneer en informatie...
1: Ja, dus 19, 20, 21 juni, bierpassieweekend.be. Daar vind je ook alle bieren, alle brouwers die meedoen. En ja, eigenlijk staat daar ook alles wat je moet vinden.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Zowel vanavond als in de loop van de nacht kan het fel onweer met veel regen en zware rukwinden. Het koelt af tot een graad of 19. Het weekend en ook maandag is zonnig en erg warm bij maximaal tot wel 36 graden. Maandag neemt de kans op onweer af. Ook dinsdag en woensdag blijft het hoog zonnig.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Leerlingen die kiezen voor een job in de zorg kunnen nu oefenen in het nieuwe zorglab van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Ze trainen er met een levensechte simulatiepop, virtual reality en realistische noodsituaties. Alles gebeurt in een veilige omgeving waar fouten maken deel uitmaakt van het leerproces. Ook zorgprofessionals kunnen er opleidingen volgen. Met het zorglab en pop Leon wil het Stedelijk Onderwijs toekomstige zorgverleners beter voorbereiden en meer jongeren warm maken voor een job in de zorg. District Antwerpen en Co-Nova organiseren zaterdag Supernova op het Kiel. Het wordt een feestelijke afsluiter van het seizoen en de start van de zomer. Je mag je verwachten aan live muziek, straatanimatie en familieplezier. Op het programma staan onder andere een brassband en een circusact. Er is ook een familiedorp, een rommelmarkt en eten en drinken. Het evenement loopt van 13 tot 17 uur en is gratis voor iedereen. Het grasveld naast Co-Nova vind je in de Schijfstraat, vlakbij de Sint-Bernardse Steenweg. Het wijkondersteuningsteam Antwerpen-West heeft een vrouw opgepakt na een drugsonderzoek in de Oude Manstraat. De politie controleerde eerst een man die verklaarde dat hij net marihuana had gekocht. Bij een huiszoeking bij de vrouw vonden agenten ongeveer een kilo marihuana. Die werd in beslag genomen, net als een gsm waarop bestellingen binnenkwamen. De vrouw zat thuis met een enkel band en schond met deze handel haar voorwaarden. Ze werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 19 juni 2010. Echt, waarom was het niet op de Groenplaats op zaterdag 19 juni 2010? Maar toch kon je je even in India wanen. Dat had alles te maken met de 18e editie van de Ratha Yatra. Ratha Yatra, Ratha betekent wagen en Yatra betekent letterlijk bedevaart. Dat is een Hindoestaanse feestdag waarop een heer Krishna wordt geëerd. En Hindoes door middel van dansen en zingen hun zonden kunnen laten vergeven. Op de Groenplaats kon je aan kraampjes terecht voor wierook, oliën, boeken over meditatie, lekkere Indiase hapjes en kleurrijke kleding. Met spirituele muziek op de achtergrond en priesters die gebeden opzegden, werd er dan een vuur gemaakt en brachten de Hare Krishna gelovige offers. Daarna vertrok een stoet met de hoge gasten op een kar en die werd ook door koorden voortgetrokken. Ja, en mensen die koorden vast hadden. Zaterdag 19 juni 2004. In Antwerpen was er op 19 juni 2004 een puinhoop na het massaal intrekken van rijbewijzen. Dat kwam niet omdat de betrokken chauffeurs daarna overal opgereden waren. Het kwam omdat we er in Antwerpen niet in slaagden

om de medische en psychologische test binnen de 3 maanden van een rijverbod af te werken. En dus werd de stapel ingetrokken rijbewijzen alsmaar hoger. De host was er gekomen wegens overdreven ijver van de parketten, die de maanden ervoor 30% tot 40% meer rijbewijzen hadden ingetrokken voor dronkenschap. Voor de VDAB, die de psychologische test moest afnemen, zat er dus niks anders op dan extra psychologen aan te pakken. Een drooglegging in Antwerpen, dat zat er niet in.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Toen Joanna van Kool & The Gang eind 1983 verscheen als eerste liedje van het album In The Heart, leek alles aanwezig voor een wereldhit. Kool & The Gang scoorde in die jaren aan de lopende band met toegankelijke soul- en pophits. En Joanna paste perfect in dat rijtje. Gitarist Cladys Charles Smith schreef het nummer oorspronkelijk onder de titel Dear Mom. Toen de band de studio inging om het nummer op te nemen, vonden ze de tekst over hun moeders muzikaal gezien net niet lekker lopen in het ritme. Ze besloten daarop de boodschap te veranderen naar een romantisch liefdesliedje. Zo zochten ze naar een naam met 3 lettergrepen die perfect op de melodie paste. Na wat puzzelen kwamen ze uit op Joanna, geïnspireerd door het succes van Toto's Rosanna. Tijdens optredens in Radio City Music Hall reageerde het publiek zo uitbundig op het refrein dat de band direct wist, dit moest een nieuwe single worden. En die gok pakte internationaal uitstekend uit. Joanna bereikte de 2e plek in zowel Amerika als in Engeland en stond zelfs op nummer 1 in de Amerikaanse R&B chart.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express, iedere zaterdag.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live-uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.